0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik.

0: Dit was natuurlijk die stem van Paul Buckby en If Tomorrow Never Comes hier by Remoer FM saam met my Dolf Bester tot en met die volgende so 12-13 minute tot 5 uur en dan vat my collega Daan Brapan oor in die atelier met lekker country muziekie, met dit ook nie misloop nie. Maar dan wil ek jou ook vertel jou al jou vriende wat besighede het. Ons het so 'n spesiale aanbieding op ons advertensies, so maak contact met ons, en dinsdag aandui, dan het ons business hour, en gesels ons lekker met jou, en adverteer jou besigheid, teen koste bekostigbare prijse.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.
2: Music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
3: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
2: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
1: Your station. FM. My life is music. Studio.
0: Daar sê, en maak het sommer nou, daar net waar jy sit. Ek geef jou die contact, die vinnigste contact is, gaan in op www. remoerfm.co.za. Dan kan jy kyk ook na die pragtige uitleg van en die opgradering wat ons gedoen het, en dan kan jy sommer dadelik met ons kontak maak.
4: All right, fire them up!
5: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics and supply chain optimization.
6: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
5: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
6: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
1: This is your girlfriend's favorite DJ.
7: Yes.

Nou ja, daar sy. Ek gaan nou groet met hierdie een van Murray Campbell, Goodbye My Love. En ons maak weer so as ek lewe bou, volgende Sondag tussen 4 en 5.

0: Dit was natuurlijk die stem van Paul Buckby en If Tomorrow Never Comes hier by Remoer FM saam met my Dolf Bester tot en met die volgende so 12-13 minute tot 5 uur en dan vat my collega Dan Brapan oor in die atelier met lekker country muziekie, met dit ook nie misloop nie. Maar dan wil ek jou ook vertel jou al jou vriende wat besighede het. Ons het so 'n spesiale aanbieding op ons advertensies. So, maak kontak met ons en dinsdae aande dan ons business hour en gesels ons lekker met jou en adverteer jou besigheid teen koste bekostigbare pryse.
1: Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: Music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
3: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
2: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
1: Your station. FM. My life is music. Studio.
0: Daar sê, en maak het somme nou, daar net waar jy sit. Ek geef jou die contact, die vinnigste contact is, gaan in op www.remoerfm.co.za. Dan kan jy kyk ook na die pragtige uitleg van en die opgradering wat ons gedoen het en dan kan jy sommer dadelik met ons kontak maak.
4: All right, fire them up!
5: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics and supply chain optimization.
6: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
5: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
6: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
1: This is your girlfriend's favorite DJ.
7: Favorite DJ.
8: Yes.